0: Wat je weet van een jonge vrouw en wat God haar hart veranderd heeft. Dat kan jeder einer spieren en zijn die met haar toop kämpft. In ihre teenager jaren wil ze ihre eller zeer jen aan. Einmal wil ze ihre reële nicht gleiche deed. Deed zij en ihr Bruder wacheren van thuis. Ihre eller willen zeer jen hebben dat zij zich ändern zal. Zij deden ihr, zo te zeggen, dwingen, naar Bibelschool te gaan. Zij kwam naar een plattische school in Mexico. Zij moest de leraars dat zij klaar dat zij door wil, niet wil zij wil, maar wil zij moest. Zij wil zo weinig als mogelijk de Bibel studeren. Tam staan wir dat, als zij om eng van de school wil Jezus aannemen in haar leven. Maar dan nog her, wir zij niet sterk genoeg voor hem te leven. Zij val waren in zind. Zij traf een gouden jongen man. Zij bevriede zich. Als zij haar eerste baby hadden, passiert wat in haar hart, wat een grote verandering maakt in haar leven. Zij gaf zich Jezus aan. Zij wil nu naar de kerk gaan, waar het woord Gottes klaar gepredigd wordt. Einmal kwam een van de Bibelschulleerers naar de kerk en deed de apostelgeschicht uitleiden. Zij wil jeder oven door en nam dat alle in haar hart neer. Ihr Mann kam ook nog mal met. Zij hadden 2 kleine meeltjes. Dat wie er wünscht, dat Eva dei in Seen gesproken wordt. Dat dei de leraar ver aan. Nach een bewies, dat door een verandering in ihr hart wie, wie dat zij wil voor andere beden, die nog niet dat in Jezus gevangen hadden, wat zij had. Weißt du noch in Betmeier weiter, über wo so eine Veränderung im Hort kann passieren? Die Bibel mag das sehr klar, wenn das sagt. Die Hart checkt vom Himmel rauf, um zu sein, aus der irgendwer ist, der klug ist, er nur anfragt. Aber die sind alle wachgegangen, die sind alle taub verkommen. Du erst China, der Gaude dat, auch nicht einer. Psalm 14, Vers 2 und 3. Wenn wir nur ans selbst, er nur der Raum ans Kirche, sei wie dort so ist, nicht so? Viele von uns sind verstarrt worden von anderen. Wir sind selbst manchmal nicht leichtholig gewesen zu anderen. Wir weiten, dass die Bibel die Wahrheit redt, über wo dort sit in uns hort, wann du sind es. Wo tschau wie daune, wann uns hort so ist? Wurde nicht so beten, als David deit? Als hij voor een reinend hart beden deed. God in zijn lijf en genoed heeft dat mogelijk gemaakt dat ons zindelijke hart kon rein worden. Waarom deed God dat voor ons? Wat leer wie in woord Gottes? Ik glijf wie dan in meest jeder programma daarvan reden. Hier is een einfache antwoord in Rijmer 5 vers 8. Aber God bewijst zijn lijf daarin dat Christus voor ons storf, als wie nog zinder wäre. De stroof voor onze zin wie een trennung van God, wils hij rein en heilig is. Wils Jezus gestorven is, weet wie dat God kan onze zin vergeven en ons hart rein maken. God zijn lijf is zo groot, dat hij ons dat geschenk van een nieuw hart geven wil. Hij deed dat voor de jonge vrouw, van die ik die vertalen deed. Bloos God kan haar hart en leven zo veranderen. Jezus werd voor haar gestorven en waren opgestonden. Ook nog met een nieuw hart deed zij aanrechtet. Keine wordt zinloos zijn, wils wie in deze wereld zijn. Aber zij en wie willen God eren en meer lijftolig te onze familie zijn en te anderen. Zo'n verlangen maakt ons hart storten. Wist du arm din hart geven, zodat hij dat kan rein en nie maken? Vroeg arm zo als David deed. Wel wie nog toop beden. Haar Jezus, du zeets dat zeilig zijn die een reinend hart hebben, wilst die zelle God zijn. Help ons een reinend hart te hebben, zodat wie God zijn kennen. Help ons dat ons hart wordt rein blijven. en hoop dat wie immer nog die zeker worden. In Jezus zijn naam. Amen.
1: Dankjewel, Diane. Hier is een gedicht, wat zo als een gebed is, wat van harte komt. Dort heet, dort verlange in mijn hart. Carol wird uns dort verlesen.
2: Dort verlange in mijn hart. Mag mij no dien even wild, met zo een hart als du hast. Dort wird voor mij dit geraadste vrede zijn, die ik jemals gechant heb. Ik mocht zo'n hart hebben als du, aber ik weet ik moet weet komen aan mij in diene uren te zijn. Du deest met mij reizen, wils ik nog zo'n hart ziet als dient. Du deest mijn hart besneden aan mij te helpen, dat ik die mij leven kon. Mijn dringende hoopning zou te zijn als du, dat jampt van die. Wenn ik die lijf bewiesen dou, dat is wat du deest. Neem mijn schwaket, antruert hart, en mag dat zo als dient. Dou dat met jettliche taube hier verzorgen, voor een dienst wat bestendig blijft.
3: Dort gebed, Carol, soll ik jeder dag beden. Met zo'n hart wat voor God eingestalt is, wird ik kenne so'n früh sein, wat God gefällt.

Ek lei van ze toe here voor al nu joys lure. Dort sei an vader wort uit de Bibel vertale, wo ne früh beschreven es en spreche einen

0: Du das noch einmal nur frühes mit Hoppning harche. Carol haf noch ein passendes Gedicht für uns, wot uns ansporene wort, aus frühes.
1: Eklei, wer dit geschrieben haft, haft an dessen Vers gedacht in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Da les wie so. En de Haar jun Gott, wot jun vom Hort gehörsam morge. En je in june nokome, wore dem Haar jun Gott mit dat ganze Hort en mit de ganze Seil goud zene. Zo woi je wiese, dat je mije heere en je woorde appelengd en goudet leven habe. Op alles wat aan ze heng onvote, lood wie een finja druk, on wijn en meible, on deret schnijp, tijdig en biertja. Van wie die onvote, lood wie ans tiertjen. O bitte, wo emma ek vandoor go, halt mi een druk lote van mijn hoort. Een hoortdruk van metlied, van verstandnis en lijf. Een hoortdruk van lijftoligheid en echte betjammernis. Mocht mijn hoort een eenzame noba onscheren, oude een dochter die wacherand is, oude een bedoerde mutter, oude vlecht een lijven vriend. Ik wou vandoor ruutgone aan mijn hoortdruk te loten, en waar we zeggen zal, ik heb dat van die gespeerd. Mocht dat God zijn lijf zijn, die heeft ongeschierd, durch mij.
2: Es ist 0 Uhr.

Nu endet port havi Jesus sine ihr an Harlichet fergestalt, dat heet no sin de mietje en de ze welt, sin kritje, en dan dat ihre en de aperstoning, en num himmel genomen te Gott sine rechte hand. En ik zei wade, wie ha nu de vermoning, en ook de vrede en ihr en gelegenheid am te ihre voor wer hij werkelijk is, Gott sin zin. Hij is hekke gestalt als die engel. Dort is die idee hier. En nu komen we naar dat tweede kapitel. En hier wordt beschreven van Jezus in het demietjung. Dat hij mensheid op zich neemt. En doordat wordt hem voor een stoot lege gestalt als die engel. Hij neemt mensheid op zich door de ingang en Marie en mutterlief en hen. Hij neemt onze mensheid op zich. Also. Is Christus nu de God openbare deed, en hij is nu dan mensheid stalvertreden, en wie worden tweeënlei uitvinger van hem en dit boek. Hij deed God openbare to mensheid hier op eerd, en hij deed mensheid vertreden voor God. Jo, ik ha door hem hemel een stalvertreden voor God. Ene de mij door vertreden deed, God zie dank. Het is wunderschön, vriend. In zo'n landen, waar mensen er regeringsbeamte en hen willen, is dat zo dat we stalvertreden hebben door een regering. Dat is zo, op een volken doen die er mensen eigenlijk niet vertreden. Die doen krijgt wat zij doen willen voor er eigen goeds. Die geven dan fair dat zij voor ons goeds op posse doen. Maar, toe volken is dat niet zo als dat in werkelijkheid. En wanneer het dan met woeltie champt, nou ja, dan willen ze wat hier en haar, dat wie voor aan willen zelen. Ze verspreken dan hoog en dier, dat ze voor ons oppassen worden. Maar wanneer ze dan eerst in dat ambt zijn, dan vergeten ze meestens van ons. Nou ja, dat is zo als mensheid is. Dat is zo wunderschön te weten, dat wie in stalvertreden bij ons God im Himmel ha, die werkelijk voor ons verzorgen deed. O, hij geeft ons niet immer alles dat we willen hebben. En dat is ook goed. Wils we weten niet wat dat beste is voor ons. En dat beste daarvan is dat hij voor allem iedereen vertreden kan tozelfde tijd. Interessant, vriend. We brukken niemals luren, maar hij tijd wordt haar voor ons. Dat is wonderbaar. Dat is besonders goed voor ons. Wils daar is ook een door bij voeder. Die ons door egel verklagen deed. Jo, de Bijbel naamt hem zoten de brede verklagen. En ik zie mij zeggen dat heel veel slechten van mij voor de vader zegt. O, ik zie zo dankbaar dat de Heer Jezus door voor mij instonen deed. Nu wader. En dat eerste poort van in Hebreeën is Jezus ongediet als hekje en weet als de engel wils hij God is. En dat tweede kapitel is in het demietjung beschreven. Hij neemt je stolt aan dat lege weer als de engel. Dit is dan dat hij mensheid op zich neemt. Also heb je de twee dingen. Jezus in het jettelijkheid en ook in het demietjung. Nu dit is zo wichtig dat de schrijver hier zes warningen geeft. Zes je voor tekens. We hebben hier in het eerste poort van het tweede kapitel de eerste warning, oder dat eerste je voorteken. En dat is in de eerste vier vers. We worden de andere bechecken, wanneer we daar worden komen. Nu Hebreeën, de tweede kapitel, de eerste vers. Daarom moet we zoveel meer daarop acht geven, wat we gehoord hebben, dat we niet bij dat ziel voorbijgelopen. Wils deze laatste openbaring zoveel hekje en weet is, als dat bund im Oude Testament, en door een gekomen is, die veel hekker en weet is, als de engel, is dat zoveel wichtiger dat we goed obacht geven op de warning die hier gegeven is. Dat voorbijgelopen dit aan dat we sloop met zich zijn met ons heren. We verzien dat wat we gehoord hebben, door wat met te doen. En je hebt manchmal de vraag gesteld, wat moet een mens doen om verloren te gaan? Nou, de antwoord is zeer kort. Nust. De waarheid is dat een mens al verloren is. Dat is zo als we in deze wereld een nieuwe boeren werden. Als zinder.
En mens kan allerhand doen wat hij wil. Maar wanneer hij nu staat met Jezus, dan lept hij de lengte. En kent maar door hoe dat water strijkt over de stenen rand en dan is dat eng door. We zijn alle een poort van een verloren mensheidsfamilie, vriend. God heeft ons nu niet op een proef om te zien of we verloren worden zijn of in om hemel komen. Dat oordeel is al je geeft, wie zijn nu verloren. We zijn verdomd. Wist we alle zinde zijn en nee. Een mens brengt niets doen om verloren te gaan. Dat is al bestemd. Ober, God zij dank, wie kennen je raad zijn. Dat heilmiddel is al door, wie moeten dat bloos aannemen. En dat is Jezus Christus, die voor ons gestorven is en waar de opstand, en is nu bij God zijn rechterhand, als mijn en dien stalvertreder. Also is door je voor dat wie mensen die raden verziemen, wie schuwen dat op wat een betere gelegenheid wordt zijn. Ober vriend, de dievel wordt door verzorgen dat door niet wordt een betere gelegenheid zijn, als krijgt nu. Predje McGee vertelt van een vroemens, die door hulp en zijn arbeid, en die kreeg met eenmaal treft en erhaft. Ober ze die door niet met, verziemden om dokter te gaan dat te opereren. Als ze schließlich meest niet meer gaan kan, liet ze zich opereren, ober, dat weer te lood. Die treft had zich verspreid en ze starf. Ze had dat verziemd. Met dat evangelium aannemen is dat ook zo. De Bijbel zegt dat die tijd is nu, vandaag is de radingsdag. Du hast nu krijgt naar dit programma. Zeg me, hast du die rading verziemd? Neem hem nu, lever aan. Tweede vers in de tweede kapitel. Dan wan dat woord dat die engel je reed haar standhaft weer, en jeder overtreden en angehoorzaam je rechte vergelding kreeg, als die engel naar Sodom tjeme en zeide dat daar wordt je recht komen, passiert dat krijgt zo als ze dat zeide dat het wordt. Im Oude Testament, wan die engel wat zeide, dan passiert dat zo als ze zeide dat het wordt. Derde vers. Woe waar we daarvan komen, wan we zo'n grote zeligheid verziemen, die aan zijn aanvang van Heer zelfs gepredigd wordt en dan ongesteld wordt, derg den die aan hierde. Dat is een halve vraag, vriend. Kanst du die beantwoorden? Daar is eigenlijk geen antwoord, wils daar is geen daarvan komen. Daar is geen andere weg buiten door Jezus Christus. Hij zei dat hij zelfs de weg, de waarheid en dat leven weer. China kämpft nun voor de boete der arm. Dat verziemen meint in eeuwige dood. Door is een weg die schijnt reich te zijn en mensen er zijn. Aber dat is den weg num dood. Wat moet doen verloren te zijn? Na bloos de radung verziemen. Dat is alles. Vierde vers. En God ook zeichnis jef. Beides durch Tekens en Wunder en verschiedenste machtige Werke en deel dem Heilige Geist uit, nur sehen wollen? Mir so dit red direkt van den Pinkstag, als wie sagen, wo Gott die Tekens en Wunder beweist durch die Apostel. Die deed dat Evangelium bestätigen, en te wem? Na besonders to die Israeliten. Die dem Herr selbst gehört hadden, wirden je dan de Jünger, de Apostel. En die geven de boodschap dan wieder, wat het over de ganze wereld verspreid weer, sogar bet nu. Ober, door es de je voor, verzieme. Lot dat nicht, mijn vriend van die gezegd worden. Bitte, Gottes Segen, mijn vriend.

0: Hallo en welkom te Vrouwen met Hoop Nieuw. Ik zie Irma en vrouw dat u doet en deel best met mij en Hilde Taup.
1: Ieder week ploen wie van zijn toreden wat die interesseren wordt. Wie meer je zo feile als van onze familie ons niet meer neidig brokt. Zonne wordt al alle zand, feile zich zoals van ihre arbeid niet meer neidig is. Andere van ons feile vielleicht zoals van wie weinig wert hebben in deze wereld.
0: Jo, zonne je feile kennen einem merke mautlos feile. Wenn die dat zo jet, dan dou nu bloos nich ans Programm aufdrehe, wils wie welle die seie dat du ne besondere en bediedene Früh bist.
1: Ein von onze Freund, onze Carol, wel besonders ihre Gedanken door Eva mitteile. Dort sind Gedanken von wer wie sind en Gott seine Urge.
2: Mij vreten dat ik te die reden kon van doel. Ik wil die de moedmakende geschicht vertalen wat mijn timer wordt aanleiden, namelijk de dune wertvolle vroegbest. Dit is de geschicht van Jenny. Zij weer nog niet 18 jaar oud als zij zich bevriet. Na gewisse jaren hadden zij in haar man 3 fijnlotende tjenja. Haar man deed zwaar schoven omdat zij goed leven kunnen, maar wie volgen door wijn niet thuis. Zij had dat drak met koken, wasje en dat huis reinhouden. Zij deed dat alle, zodat haar familie wirtschaftig zijn. 20 jaar later werden haar 10 jaar opgewassen en kunnen haar één het leven maken. Over Jenny, weer meid, wils even die jaren had zij alles aangegeven voor haar familie, maar had niet voor zichzelf gezorgd. Zij had niet kunnen naar school gaan zoals haar 10 jaar. Die deide er dan nog maar door wijn treilen. Zij deide dat hem spoos. Op een moog dat nutsloos feilen. En weinig weet. Ere zelfstandige tjenja brokte er halp niet meer. Wat zal zij nu doen? Hier zit die dat bekend. Dat passiert te veel vroes. Ere mannen tjenen nog goud er arbeid doen. Maar voor vroes zijn er niet meer geleenheden. Wenn du die so feilst, dann hab ik wat wichtje to die te zeien. Wie alle, als jong oder oud, gezond oder krank, geschuld oder nicht, rich oder arm, wie tjene ons door met treiste, dat wie ne bediedung habe, en Gott ons erschaffen seine uge. En dat meint, hij neemt ons kracht so als wie sind, ook wann wie ons wertlos feilen. Wie sind nicht bloß eint en Millionen. Ik kon dit met voorheid zeien, wils dat woord Gottes dat immer ware bestede deed. Immer ware redt dat van Gott seine bedingungslose lief. En de psalme lees wie, dank den Herrn, wils hij es ans touwje doen, seine trouhartje lief haft kein een. Hadst du dat vernomen? De profeet Jesaja schrift zo, wils je mij zoveel weet zijn, wils ik je zoveel reten en je zo goed zie, geef ik mensen op voor je. Jezus zelf zei, wie zijn je toch zoveel meer weet als een spoorling? Hij weet van eind van die veld. God heeft niet bloos een lijf voor ons, hij heeft een grote kracht. Hij brengt niet bloos die door jong en sterk zijn, of beriemd, oder hoog je leert zend, kraak den jeendeil, hij deid die wele die zwak weeren en bedieningsloos om zeie wichtje deinste te downen.

0: Het is aag, dat hij zijn enen zijn Jezus hier op deze eerd schatje deed, dat hij voor die arme, die dolje schlone, de gouden noorrecht predje. Jezus wordt als een zwakke baby geboren. Zijn vader wie een gewijnlijke boemester, en zijn mama wie een eifige jonge mejaal. Die bed hadden in zeer grote verrecht. Dat wäre ook maar leeg aan je zijn hoorts op dat vlek, dat de gouden noorrecht het eerste hierde. Zij komen naar een armen plaats en Bethlehem en dat de Jezus aanbeden. Later, als Jezus afwassen deed, vang hij met zijn arbeid aan, met 12 ganz gewijnlijke jinger. Die wäre fescher en eind weer een taxcollector van mensen veracht. Die hadden ook veel zwakheden, aber Jezus moog aan stort en ere zwakheden. Dat bewies dan dat wie niet ohne fehler zijn matte, eier God ans kon brokken en zinnen dienst. Hast du nu al verstaan wat ik die vandaag wel zeie? Mijn vriend, ik hoop die es dat klaar geworden, dat du een besonderen plaats hast en God zijn hoort. Hij checkt niet rauf op ons, en don't wat wie doen het jane, oder wou wie loten. Hij heeft ook een plan voor ons. Hij heeft dat ook zo aangerecht dat hij ons hier wil brokken om andere zijn lijf te bewijzen. Is dat niet wat wonderbaar het? God deed nou die luren met opne arms dat du zost van door nou aankomen. Breng hem dine enttäuschingen, dine troubles, dine zwakheden. Alles wat du daunen brugst, is am enlode en din hort nen. Du kost met mij zaaien. Haar, verjef mijn zind, en alles wat ik doe, wat die niet gefällt. Ik weet dat ik wertvol zie en dine uren. Du hast din zin gejeft om voor mij te sterven. Zo, ik zie hier, God. Ik wil dine lijf aannemen voor Emma. Mijn lieve vriend, wenn du met mij gebet hast, dan kost du die sicher zijn dat hij die je geheerd haft. Hij wordt die felle met zijn genoed en die je feile van wertlosigkeit wegnemen en die lijf en vrede geven in die steed. Is hij niet een wundervoller God? Wat voor een wundervolle hoopning wie hebben en God. Wie brokken nus niet daunen om een bediening te hebben voor hem. Alles wat we doen moeten is je leven. En aan vertrouwen, dan zijn we zeker in zijn heen. En zijn vrede en ons wordt onze kracht zijn. Eier ik go, wil ik nog beden. Ons himmlische Vader, we danken die voor ons leven. We willen ook voor al die beden die zich wertloos feilen. We beden dat du antwoordst wat jeven te doen met wat zij worden tjenen in eer zijn voor die. En Jezus in de naam bid wie. Amen.
1: Dankzij verdienen je danken, Carol. Dij zijn voor mij een troost te weten dat God een lijf voor mij heeft. En hij is en de zwakke sterk.
2: Wel wie niemand vergeten, ook van keiner in deze wereld ons vertrekend of denkt dat wie wertvol zijn. Wie zijn bedingungsloos je lijf van God.